0: Blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de zeven mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van zeven te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste 1 diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: 8 uur. Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
5: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
6: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
4: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
7: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
4: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
9: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
10: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
3: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
2: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
4: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers grootte uiteindelijk.
2: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Tieni.
1: Uur. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 11 uur. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 12 uur. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants Worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 1 uur. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 3 uur. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio. On a train.

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, de Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
0: 6 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: 7 uur. Nieuws.
4: Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
5: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
4: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
4: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: afgelopen vrijdag uitgekomen. De nieuwe plaat van de script natuurlijk van een nieuw album. The User's Guide to Being Human. En vandaag al bij Door de Week.
1: Het is woensdag. De week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
0: Een hele goede avond. Uitzending 266 alweer van Door de Week. En ik ben Ingrid en mijn linkerkant zit vanavond Bjorn Sparidans. Goedenavond.
2: Hey, ik zeg een goede avond allemaal.
0: Ja, ja. Je hebt lekker zomergeblaas gevierd.
2: Oh, zo.
0: Ja. Daar nog opgetreden.
2: Zeker.
0: Samen met Daffe Toeters, hè?
2: Samen met Daffe Toeters.
0: Ja, voor de laatste keer.
2: Ging erop. Was echt super leuk, super gezellig, super mooi om te mogen doen.
0: Ja.
2: Dus bij deze via de radio nogmaals bedankt dat we de mogelijkheid ook kregen om dit gewoon samen met de Daffe Toeters te doen. Dus we hebben het goed naar ons zin gehad, moet ik eerlijk zeggen. Het was hartstikke gezellig.
0: Ja, maar het was ook gewoon perfect weer.
2: En het was fantastisch weer.
0: Zeker.
2: Ja, ja. Nog steeds overigens.
0: Ja, nou dat kunnen we wel zeggen. Straks ook het weerbericht, hè, dat heb jij meegenomen. Dus dat gaan we allemaal even bekijken.
2: Dat is niet heel lang, kan ik vertellen.
0: Oké, warm.
2: Ja, warm.
0: Ja, we zijn begonnen met de script. Nieuw plaats, Man in the Arena heet die.
2: Ja, van het album.
0: Ja, the User's Guide to Being Human.
2: Ja, to Being Human. Dan moet ze een boek over schrijven.
0: Ja, nou, misschien moet je dat... maar het album, ja, dat komt er natuurlijk nog aan. En ze komen ook naar de Ziggo Dome. Dus in hun eigen arena, zullen we maar zeggen.
2: Oh, nou.
0: Ja.
2: Ik zeg
0: volgens mij in november. En volgens mij gaan vrijdag de kaartjes in de verkoop. Dus
2: ja, ik moet zeggen, ik ben de laatste weken met zoveel andere dingen bezig geweest. Dat ik compleet terug op de wereld en compleet terug in deze studio ben. Maar zonder enige informatie van wat dan ook.
0: Nou,
2: dus
0: dit is jouw break in de week, ook voor Bjorn, maar ook voor jou thuis natuurlijk. We hebben vandaag natuurlijk de Radio Rebound, de live track. We hebben de jarige, de case van de week, de weetjes en het weerbericht. En we hebben in de Elkelijk rubriek een gast. En dat is niemand minder dan Jules Keres. Die staat aanstaande zaterdag 30 mei in de Elkelijk. En hij komt uit Knechtsel.
2: Ja.
0: Zijn show heet Knechtsel Zuid. En ik heb hem gesproken vorig jaar al. En toen hadden we al afgesproken van nou... Kom eens gezellig naar de studio. Toen zeiden ja, hartstikke leuk, ga ik doen. En nu is het zover, eindelijk. Dus we hebben er wel naar uitgekeken.
2: Ik ben benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft.
0: Ja, nou we gaan hem van alles vragen natuurlijk. Wie is nou Jules Keres? Wat doet hij allemaal? En hoe gaat zijn show straks eruit zien?
2: Zeker.
0: Wat we ook nog hebben is 2 tickets om weg te geven.
2: Oh.
0: Voor die show van aanstaande zaterdag.
2: Kijk.
0: Het is bijna uitverkocht.
2: Oeh.
0: Dus als je je op hebt gegeven, blijf luisteren. Dan weet je of je er gelukkig bent. En we hebben natuurlijk ook weer veel muziek meegenomen. Ik heb Moves Like Jagger voor je klaarstaan. Maroon 5 samen met Christina Aguilera. Maar we gaan eerst even terug naar 1989. Met deze leuke plaat van Lois Lane. When I...

0: Vanavond in onze Elke Liek rubriek een speciale gast. En als je meekijkt op BTV, kanaal 12 natuurlijk, Delta 1487, KPN, Odido 886 en Ziggo 45. Ja, ik ken het nog uit mijn hoofd.
1: Ja, ja. Ongelooflijk.
0: Of natuurlijk op floradio.nl/kijklive. Dan zie je dat onze gast al binnen is. En dat is niemand minder dan Jules Keres. Een hele goede avond.
2: Goeie avond samen.
0: Leuk dat jij er bent. Fijn dat je tijd kan maken.
2: Geen probleem. Jij was er heel vroeg bij al. Hè, voor, in september hadden wij het net over. Heb je mij al gestrikt?
0: Ja, ja.
2: Je wil niet weten wat ik heb afgeslagen om hier vandaag te kunnen zijn.
0: Oh jeetje. Ja, inderdaad. Bij de previewavond vorig jaar. In de Elke Liek, ja. Daar stond jij met jouw show. En ik zat in de zaal en toen dacht ik, wauw, ik denk, die wil ik in mijn radioprogramma hebben.
2: Leuk.
0: En in aanloop naar jouw programma natuurlijk, naar jouw voorstelling Knechtsel Zuid. Mm-hmm. Aanstaande zaterdag in Elke Liek.
2: Zaterdag, ja.
0: Ja, willen we wel eens weten, wie is nou eigenlijk Jules Keres?
2: Jules Keres is cabaretier en acteur uit Knechtsel. Oorspronkelijk, mm-hmm. Ik woon in Eindhoven, maar Knechtsel, dat klinkt toch beter, ook in de rest van het land, vind ik. En ik ben op tour met mijn voorstelling. Die heet dus Knechtsel Zuid. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat ik door de week doe. En verder ben ik heel verliefd op mijn vriendin. En woon ik dus in Eindhoven. Heb vandaag een hypotheek afgesloten.
0: Oh, wow.
2: Dus dingen worden serieus. En dat is in de notendop waar ik me in het dagelijks leven mee bezig hou.
0: Ja. Ja. En komende zaterdag, hè, we zijn het net al, dan sta je Elke Liek met jouw tweede avondvullende show.
2: Ja.
0: Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Mm-hmm. Maar hoe ben jij nou eigenlijk in dit vak gerold?
2: Ja, nou, ik heb dus de theateracademie gedaan in Tilburg. Mm-hmm. Daar ben ik 2018 afgestudeerd. Maar ver daarvoor al deed ik altijd dus bij ons in het dorp al toneelspelen met een enthousiaste oom die ook tonprater was. En die ik heel grappig vond. En een vader die voorzitter van de vereniging was. En een broer die techniek deed. En een moeder die kaartjes kende.
0: Oh,
2: zeg maar. Dus ik ben er heel jong mee in aanraking gekomen.
0: Ja, iets met een paplepel.
2: Ja, dat is het wel. En dan is het natuurlijk nog heel veel stappen vooruit voordat het je werk wordt.
0: Ja.
2: Maar toen heb ik ook nog een hele leuke dramadocent op middelbare school. Nou, dus toen ben ik altijd wel met theater bezig geweest en altijd gezegd, ik ga nog ooit auditie te doen voor een theateropleiding.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat is de Academie in Tilburg geworden van de Fontys, FHK is dat.
0: Ja.
2: En toen ben ik op die opleiding een beetje begonnen met cabaret.
0: Mm-hmm.
2: Ook dankzij onder andere mijn docent Martijn Bouwman, cabaretregisseur. Maar dat was altijd een beetje zo met horten en stoten. Zo, want ik deed het weer en dan weer niet. Ondertussen was ik veel aan het acteren en regisseren en andere dingen doen.
0: Ja.
2: Alleen dat cabaret is gewoon meer en meer geworden en leuker en leuker. En ik vind het nog steeds hartstikke spannend altijd of het dan weer lukt om iets goeds en grappigs en moois te maken.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat vertrouwen is wel gegroeid. En als dan een voorstelling goed ontvangt, dan durf je steeds meer ruimte daarvoor te maken en te nemen.
0: Ja.
2: En nu is het eigenlijk wel gewoon fulltime cabaret. Met af en toe wel eens iets anders.
0: Okay.
2: Snabbeltje ernaast. Maar dat cabaret, dat is iets van de laatste 2 jaar. Dat het echt gewoon, dat het eigenlijk alleen maar dat is.
0: Daar ligt jouw hart.
2: Ja, ja, ja. Ja, zeker
0: maar
2: wel.
0: Je bent ook zanger, gitarist.
2: Ja, ja, ja.
0: Acteur, regisseur, klopt.
2: Ja.
0: Maar dan kun je wel stellen dat het theater, dat is toch wel wat jij...
2: Ja, het is ook. Ik vind al die dingen leuk. En ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen. En inmiddels moet ik daar dus wel iets meer doen. Ik vind acteren ook heel leuk. Dus er komen wel eens iets voorbij. Een klus die ik leuk vind. Ik speel bijvoorbeeld nu in video's voor PSV wel eens rondom de Champions League campagne. En als je dan ook nog een beetje supporter van die club bent, dan is dat heel leuk om te doen.
0: Ja.
2: Dus daar vind ik hele leuke dingen om ernaast te doen. Maar de kern is echt die cabaretprogramma's. Ja, ja zeker.
0: Ja, ja, ik zag jou ook voorbij komen als Bram.
2: Bram van Ham. Ja, daar gaan we nog lang achtervolgen, denk ik. Ja. Of achtervolgen, dat is hartstikke leuk. Maar dat is wel grappig. Ik speelde op Paaspop. Dit jaar, maar dat was ook vorig jaar al. Stond ik de soundchecken en daarna zeg je technisch, je bent toch Bram van Ham? Ik zeg, godsamme. Ik sta hier jaar in jaar uit aan de weg te timmeren als cabaretier furoren te maken. Ben ik één draaidag Bram van Ham en heel internet ontploft omdat je Bram van Ham bent. Ja. Ja. In ieder geval een bepaald segment.
0: Heel grappig, ja.
2: Ja. Maar dat is leuk, ja.
0: Zeker. Ja. Jouw eerste de voorstelling, die heette De Uitverkorene.
2: Ja, dat klopt.
0: En nu maak je Knechtsel Zuid.
2: Ja.
0: Sinds wanneer sta jij met Knechtsel Zuid in de theaters?
2: Daar ben ik afgelopen seizoen mee in première gegaan. Ik geloof in januari, februari denk ik, mm-hmm. Mijn hoofd. Dus ik heb hem straks bij elkaar, heb ik hem 2 seizoenen gespeeld, ongeveer.
0: Ja.
2: Maar volgens mij ben ik in première gegaan, februari.
0: Mm-hmm.
2: Heb jij hem opgezocht of niet? Jij weet het niet.
0: Ik dacht eigenlijk eind 2025, of niet?
2: Ja, dat zou kunnen. Maar dan denk aan tryouten. Of wel, natuurlijk.
0: Ja, dat zit er ook nog bij.
2: Ja, dat denk ik. Ja. Maar het zou, ik kan het mis hebben. Ik twijfel nou heel erg. Maar ik denk dat mijn première in het nieuwe jaar al was. Okay. Maar pin me dan niet op vast.
0: Okay.
2: Ik dacht er zo krap goed er gegaan is. Want ik dacht eigenlijk, ik ga een voorstelling maken. Ga ik 2 maanden een beetje in de regio toeren. Mm-hmm. En gewoon omdat ik er heel veel zin in had. En ideeën had. En iets moois wilde maken. Maar toen ging dat eigenlijk wel goed. Toen werd dat goed ontvangen. En toen zei mijn impresario, dus mijn boeker ook van... We gaan die gewoon aan de theaters verkopen. En zo geschieden. Dus nou ben ik er nog steeds mee bezig.
0: Ja. En als je dan kijkt naar de vorige voorstelling. Hè, ja. De uitverkoren, ja. En deze nieuwe.
2: Ja.
0: Waar zie jij zelf de grootste ontwikkeling?
2: Nou ja, waar moet ik beginnen? Ik zeg zelf eigenlijk vaak dat deze voorstelling eigenlijk als mijn eerste voelt.
0: Okay.
2: En dat komt, ik ben hartstikke trots op die eerste dat gelukt is. Omdat uit de grond, ik wist helemaal niet waar ik aan begon toen. Hij kwam net van de opleiding af, ik ging gewoon iets maken. En toen had ik dus een programmeur, wat nu dus mijn boeker is, Dries Floris, Kattendans in Margijk. En die vond het leuk en die ging mij helpen om mm-hmm. die voorstelling te verkopen. Maar het is denk ik het belangrijkste is dat het nu een veel... consistenter verhaal is. Ik heb nou veel meer vanuit een thema en iets gemaakt, waardoor alles veel meer bij elkaar hoort en samenkomt. En het ook iets is nu waarin ik bij mijn eerste programma veel meer aan het zoeken ben geweest van wat is leuk, wat is grappig. Ben ik nu veel meer vanuit mezelf gaan denken van waar heb ik eigenlijk te melden of wie ben ik eigenlijk op dat podium? Waarom doe ik mezelf daar aan dat ik daar elke keer ga staan, zeg maar?
0: Ja.
2: En waarempel, dan wordt het nog grappiger ook omdat ik wel heb gemerkt en geleerd dat je dat voelt. Een soort van authenticiteit daarin. Ja. En daar denk ik dat ik daarin gewoon iets volwassener maker ben geworden. Mm-hmm. Wow.
0: En wanneer is dan het idee voor Knechtsel Zuid ontstaan? Is dat dan al tijdens die uitverkorene?
2: Nee, want okay. De uitverkorene heb ik eigenlijk vlak voor corona zelfs al gemaakt. Okay. Dus dat werd ook heel erg onderbroken. Dus dat spelen was ook, dan speelde je weer even en dan weer niet. En zo, dus dat is nooit helemaal voor mijn gevoel echt tot wasdom gekomen, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb het wel veel gedaan. Maar toen heb ik daarna ook gedacht, oh, en nou laat ik ook dat cabaret gewoon weer even helemaal los.
0: Ja.
2: En toen had ik gewoon een idee op een gegeven moment. Ik denk dat ik gewoon op een gegeven moment... Ja... Ik zit na te denken. Ik had volgens mij gewoon 20 minuten materiaal die heel goed werken, die leuk waren, waar ik gewoon mm-hmm. een beetje mee de boer op was. En toen ontdekte ik beter wat daar een soort van gemeenschappelijke deler in was. En toen dacht ik, ah, misschien kan ik het toch. Ik denk, ik gooide mezelf gewoon voor de leeuwen, denk ik vooral. Dat ik dacht, ik moet het toch gaan doen, want anders blijft dat kriebelen. En hoe dat dan ontstaat, ja. Het voelt een beetje toch als een soort van... Omdat dit dus ergens voelt als mijn eerste programma weer opnieuw, voelt dit gewoon als het verhaal van mij. Dus een beetje mijn ontstaansgeschiedenis, dit mm-hmm. verhaal. Wie ben okay. ik tot nu toe in mijn leven?
1: Maar ja. Dat is ook wel een beetje een proces dan.
2: Ja, dat is het wel. Ja. Ja. Ik vind het ook wel mooi. Een cabaretprogramma is volgens mij ook, als het goed is, altijd een soort van doorsnede van waar je op dat moment staat in het leven. Dus de mens achter de cabaretier, waar is die? En dat wordt volgens mij bijna altijd de input van dat programma. En zal voor andere mensen anders zijn. Maar voor mij voelt het in ieder geval wel een beetje zo.
0: Ja, want dan komen we inderdaad bij jouw show Knechtsel Zuid. Wat kunnen mensen daar nou van verwachten? Hè? Je hebt al een beetje het tipje van de sluier opgelicht.
2: Ja,
0: maar...
2: ja het is een heel energiek, soms absurd. En ook wel persoonlijk Brabants best wel programma. Over een... ik zeg altijd een kleine dorpse jongen die de grote boze wereld intrekt. En heel erg zijn best moet doen om allemaal te begrijpen wat er gebeurt, zeg maar. Mm-hmm. En ook die bang is om tussen wal en schip te vallen. Dus aan de ene kant ben ik bijvoorbeeld heel erg... Ik kom uit een heel klein dorp, Knechtsel. En daar ben ik ook heel erg als ik in de stad ben. Maar mm-hmm. andersom ben ik ook wel ooit een dorps... Dus ik ben een dorpsjongen in de stad en een stadse jongen in het dorp.
0: Ja.
2: En daar val ik een beetje tussenin. Mm-hmm. En die voorstelling is ook een soort van zoektocht om te kijken van ja, wie ben ik dan echt? Wie is die chameleon die altijd meekleurt in de omgeving waar hij is? Wie is die, zeg maar, als hij in rust is? Welke kleur heeft hij dan?
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk de zoektocht een beetje.
1: Mooi zeg.
2: Ja,
0: ja, en ja. Je hebt er ook een plaatje bij gemaakt.
2: Ja, dat zit in de voorstelling.
0: Ook in de voorstelling.
2: Ja.
0: Ik heb hem voor de mensen thuis ook meegenomen. En hier voor de luisteraars
2: leuk.
0: Natuurlijk.
2: Leuk.
0: Dus we gaan hem even draaien. Hij heet natuurlijk Wal en Schip.
2: Ja.
0: En dit is Jules Keres.
2: Ja.

0: Zo dan. Ja, jouw plaatje Wal en Schip. Jules Keres, die is bij ons in de studio. Als je meekijkt op Beek TV, dan, dan zie je hem zitten hier bij ons aan de desk. Jules, dit plaatje gaat inderdaad heel van langzaam naar heel snel. Is jouw leven zo ook een beetje van je begint rustig en dan... Ga je volle vaart vooruit?
1: Ik ga wel vaak volle vaart vooruit, maar ik weet niet of het zo'n consistent opbouw is.
0: Okay.
1: Ik kan er niet zo mijn vinger op leggen.
0: Nee.
1: Ik geef soms heel veel gas en soms doe ik helemaal geen kloten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
0: Ja.
1: En geen kloten doen is dan ook nog niet helemaal waar, want dan staat de hoofd staat eigenlijk altijd wel aan. Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Ja, tot vervelens toe.
0: Ja, en eens even kijken hoor, want ik zat nog me af te vragen, hè, want je staat aanstaande zaterdag.
1: Ja.
0: Ben jij in de Elkliek?
1: Mm-hmm.
0: Nou weet ik dat ze daar zo'n leuke kleedkamer hebben met van die lampjes om de spiegel.
1: Ja.
0: Wat is er nog meer wat er bij jou in de kleedkamer moet staan, wat niet mag ontbreken?
1: Ja, ik kan van alles gaan bedenken nou, maar je moet je voorstellen, als je zo'n voorstelling 60 keer speelt in het hele land, dan sta je ook wel zoiets in de gymzaal, de huppekut in Schin op Geul.
0: Oh ja.
1: Niks nadeel van Schin op Geul. En als ik dan te veel wensen heb, dan zeggen ze, ben je helemaal gek geworden, jij komt er niet meer in. Wat moet er staan? Ik weet niet, ik heb niets van nodig eigenlijk. Nee.
2: Een paar flesjes water.
1: Een paar flesjes water, ja. Net zoals ze vragen, altijd wel wil je drinken? En dan zeg ik, een beetje water, een beetje cola zero.
0: Oké.
1: Maar ik zeg niet van welk merk, we gaan geen reclame maken.
2: Dat is duidelijk.
0: Ja. En jouw show, hè, om even daar even op terug te komen. Is er een onderdeel waar jij stevast elke keer naar uitkijkt? Van, oh, nu ben ik daar.
1: Ja, dit jaar er wel een paar. Ja, ik speel dus ook best wel wat personages in mijn voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: En die voorstelling heeft een heel, heel hoog tempo over het algemeen. En op een gegeven moment is er een stuk, dan speel ik... Dat kan ik wel spoilen, denk ik. Dan speel ik een soort... Brabantse dialectzanger die normaliter in verzorgingshuizen optreedt.
0: Okay.
1: En die is nogal traag van begrip en onhandig. En dan valt die voorstelling even helemaal stil. Dan wordt het heel traag en dat vind ik echt heerlijk om te doen. Omdat je dan zo spot eigenlijk met alle codes die in een theater gelden. Hè? Mm-hmm. Het is natuurlijk, als je dan heel traag en heel lang niks doet... Ja, dat kun je ook niet aan het begin doen. Want dan denken mensen, gaan we beginnen.
0: Ja.
1: Maar als je al een uur lang gas aan het geven bent... dan vind ik het heerlijk om dan even met al die wetten te spotten. En heel traag en heel stil niks te doen.
0: Een beetje ongemakkelijk voor het publiek, denk ik dan, hè?
1: Ja. Dat is het vaak wel. Ja. En ook wel melig. Ja.
0: En als je kijkt naar jou... Je bent hem al een aantal keer aan het spelen. Waar ben je dan het meest trots op als je kijkt naar die voorstelling?
1: Ik denk... dat is een leuke vraag. Niet snel antwoord geven, anders is het geen goede antwoord. Ik denk waar ik het meest trots op ben, is dat het me is gelukt om, dus wat ik net al een beetje zei voor deze voorstelling, heel erg dicht bij mezelf te blijven en echt te gaan, wat maak ik mee? Wat vind ik nou echt grappig? Maar ook waar zit ik mee te kloten? Heel de week door en heel het jaar door.
0: Ja.
1: En omdat dat specifieke... mijn eigen kleine specifieke wereldje te vertalen naar een voorstelling... die dan vervolgens in het hele land aanslaat... terwijl ik gewoon letterlijk namen van dingen... en uit mijn kleine campische leventje, zeg maar, haal... Mm-hmm. Daar ben ik eigenlijk wel trots op. En dat vind ik ook een soort openbaring, zeg maar. Dat kan dus echt. Dus ik geloof wel in hoe specifieker en hoe authentieker het is... hoe universeler het ook wordt.
0: Mm-hmm.
1: En daar ben ik wel trots op, ja.
0: En tot wanneer sta je met deze voorstelling op de planken?
1: Nou, ik speel in... Deze is wel leuk. Dit is de laatste van het seizoen, zaterdag.
0: Oh.
1: Maar van het seizoen, moet ik erbij zeggen. Ik sta de dag ervoor ook nog in het theater. En dan ga ik... Dat is een beetje gek, maar dan ga ik vanaf januari 27... ga ik nog een half jaar spelen. Omdat we nog niet alles gehad hadden.
0: Ja.
1: En dan ga ik ondertussen ook schrijven aan een nieuw programma... waar dan de tweede helft van 27 weer gaat spelen.
0: Okay.
1: En daartussenin, dus tot en met december, van zomer tot december, speel ik dan weer met de Cabaret Club. Dat is ook een tour in de voorstelling. Ja. Op de Cabaret Club op zijn Brabants, met allemaal Brabantse cabaretiers.
0: Mm-hmm.
1: 4 verschillende per avond. Daar ben ik dan ook nog mee op tour. Dus, maar deze voorstelling, dit seizoen nog maar, is ja. Dus
0: aanstaande zaterdag dus, ja, dan moet je gewoon bij zijn natuurlijk. Hè?
1: De dernière heet daar dan.
0: Oké. Als je even vooruit blikt, waar wil je over 5 jaar zijn?
1: Ja, daar vragen mensen vaker. Ja. Ik heb niet zo heel erg dat ik dan denk, ik moet in Carré staan of zo. Maar ik ben vooral heel erg bezig. Ik hoop dat het me lukt om te kunnen blijven doen wat ik leuk vind. En ik wil daar wel in groeien.
0: Ja.
1: Ik vind het namelijk heel spannend om weer iets nieuws te gaan maken. En ik hoop vooral dat ik op een gegeven moment comfortabel word met die spanning en die onrust. Dus ja. ik ga me denk bij neer moeten leggen dat het altijd weer een soort crime is om zo'n voorstelling eruit te poepen. Mm-hmm. Maar dat ik wel, dat het me wel lukt om daar binnen die onrust die daar per definitie met zich meebrengt, om het daarbij neer te kunnen leggen en te denken, okay, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Want dan zeg je dan ook tegen andere mensen en dan zeg je tegen mij. Mm-hmm. Maar ik hoop dat me dat lukt. Dus dat ik een soort van rust in de chaos vind om dit gewoon te kunnen blijven doen. Ja. En ik hoop natuurlijk wel, want anders heeft het niet zoveel bestaansrecht dat die zalen goed gevuld blijven. Ja, want anders dan, kun je het zelf wel leuk vinden. Maar dan,
0: en over die zalen gesproken, wij mogen 2 tickets weggeven.
1: Dat meen je nu, je gaat daar betalen.
0: Ja, de Elkeliek, denk ik. Ja, wij mogen ze weggeven. En Bjorn, jij hebt daar een mooie hoed liggen. Daar zitten allemaal kaartjes in.
3: Oh, mijn bril valt er spontaan vanaf. Die moet ik eigenlijk opzetten, want ik zie er niks van aan.
0: Als jij, als Jules er even eentje uit...
3: Ja. Als je er eentje uit wil.
1: Spannend.
3: Pakken uit de hoge taarthoed.
1: En dit zijn allemaal mensen die zich aangemeld hebben.
0: Ja, je hebt er eentje, hè?
1: Ik heb er één.
0: Goed zo.
1: Mag ie?
0: Ja. Wacht even. Ja, die heb ik ook.
1: Oh ja, dan wacht ik. Oh, dit heb ik nog nooit gedaan. Geweldig.
0: De winnaar is...
1: Ja, jezus. Ah, ja, ik lees het goed. Ja.
0: Jeannette,
1: ik weet haar achternaam niet. Er staat alleen Jeannette op.
0: Wij weten ook alleen maar Jeannette. Maar nee, op de achtergrond weten we natuurlijk wel wie het is.
1: Welke?
0: Jeannette, jij bent de winnaar van de 2 tickets voor aanstaande zaterdag. En ik kan je vertellen, ze liggen hier.
1: Geweldig.
0: Ik heb ze hier liggen. Dus Jeannette, als je zin hebt en tijd hebt, kom vooral even langs de studio. Dan kun je ze ook nog ophalen.
1: Ja.
0: En anders en Jeannette, gaan we zorgen.
1: We doen een borreltje aflopen en een VJ, want dit is het laatste van het seizoen. Dus we gaan gewoon vol voor de derde helft.
0: Ja, nou heel goed. Heel goed.
2: Ik wou zeggen, wie gaat dat betalen?
1: Dan moeten we dan daarna maar uit zien te komen. Ja. Want ik ga eerst kijken wat schade
2: goed.
1: Is.
2: Ja. Komt altijd goed.
0: Hey Jules, mag ik jou danken voor jouw komst?
1: Zeker.
0: Hartstikke leuk dat jij tijd kon maken in jouw drukke show.
1: Hartstikke leuk.
0: Jij hebt natuurlijk ook een website waarin we de voorstelling kunnen zien.
1: Ja,
0: dat is
1: julekeres.nl.
0: Kijk. Ja. Nou, dan kunnen mensen daar nog op. Mocht je zaterdag dus niet kunnen, zoek hem op. Want het gaat hartstikke leuk worden. Ik zit ook in de zaal, dus wij zien elkaar zaterdag ook weer.
1: Dan ga ik mijn best doen.
0: Dat is goed.
1: Goed. Hey,
0: oké, okay, dankjewel hè.
1: Dankjewel, houden jullie.
0: Wij gaan door met muziek. En dat is een mooie plaat van Robert Miles. Dit is Children. Plaatje uit 1996. En Jeannette, de tickets komen naar je toe.

0: Ja, dat blijft toch wel een lekkere plaat, hè? Robert Miles met Children. En we gaan naar de Radio Rebound. Want onze collega's van Weekend Vibes, die hebben natuurlijk altijd twee plaatjes waar dat je uit kunt kiezen. En de winnaar wordt dan vrijdagavond om 7:15 bekendgemaakt. En afgelopen week kon je kiezen uit deze twee plaatjes.
1: Ja, laat ze maar eens horen, ja.
0: Nou, dit is niet de goeie.
1: Maar dit is wel een van de twee.
0: Ja, maar dat is niet. Dit is de Radio Rebound, maar die bedoelde ik niet. Ik wilde de Weekend Poll laten horen, want je kon natuurlijk kiezen uit deze twee.
2: Plaatje 1. Plaatje 2.
0: Ja, nou heb ik hem dus eigenlijk al verklapt.
1: Ja,
0: want je hebt hem al een stukje gehoord.
1: Je hebt hem al een stukje gehoord.
0: Ja, nou,
1: maar het was
0: natuurlijk
1: ook wel moeilijk, denk ik. Want het ligt wel dicht bij elkaar.
0: Nee, het was niet moeilijk. Want Save Me Tonight van Jennifer Lopez samen met David.

0: Beauty and the Beat, de Radio Rebound van vandaag. Justin Bieber samen met Nicki Minaj. En morgenavond kun je natuurlijk weer kiezen uit plaatje 1, plaatje 2... op de Weekend Vibes Story, of de Weekend Vibes Insta Story. Ik moet het goed zeggen, dan kies je voor plaatje 1, plaatje 2. Dat kan vanaf morgenavond 7:30.
1: Jouw avond is zoveel beter met door.

0: Ja, deze plaat die moet je lekker in de auto hard zetten. Where We Go van Marshmello samen met Thomas Rhett. Lekkere plaat. Hey Bjorn, we gaan eens naar de jarige.
1: Happy birthday!
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
0: Zegt u het maar.
3: Nou, het was relatief rustig vandaag, maar dat komt misschien ook wel gewoon lekker uit. Dus ik heb, even kijken, uit 1958, Neil Finn. Ik denk dat we de muziekliefhebbers kennen ze wel. Neil en Tim Finn, de gebroeders van Crowded House,
0: ja.
3: Hebben een paar gruwelijk mooie nummers gemaakt. En Neil wordt vandaag 68. Uh-huh. En dan hebben we uit 1999, ik kwam ze tegen, ik denk, ach, het is gewoon leuk. Lily Rose Depp, ze wordt 27, Frans-Amerikaanse actrice. En ja, voor degene die het zouden kunnen weten of willen raden, ga ik nu het antwoord
0: Depp?
3: Geven.
0: Jij bedoelt Depp van Johnny Depp.
3: Van Johnny Depp.
0: Aha.
3: En Vanessa Paradis.
0: Ah, kijk.
3: En wie kent Vanessa Paradis nou niet?
0: Ja, oh, ik wist eigenlijk niet dat die een kind hadden.
3: Ik ook niet, maar ik kwam er tegen. Ik denk, oké. Nou. Dus, en Vanessa Paradis is weer een zangeres uit de jaren 90. Ja. Voor onze jongere luisteraars.
0: Yes.
3: Dus die twee had ik. En dan ben ik ook wel benieuwd welke jij
0: Jamie
3: hebt.
0: Oliver, de chef-kok, natuurlijk bekend van zijn kookprogramma's op tv.
3: Fantastische mens.
0: Die heeft ook kinderen. Samen met zijn vrouw Jules. Die heeft er zelf maar liefst 5.
3: Ja.
0: En die hebben ook leuke namen, want die heet Poppy Honey,
3: ja.
0: Daisy Boo, Petal, Buddy Bear en River Rocket.
3: Ja, hoe krijg je het verzonnen, zou je zeggen?
0: Nou ja, kun maar creatief zijn, hè?
3: Kun maar creatief zijn.
0: Ja, hij wordt 51 vandaag, Jamie Oliver dus. Dan Andre 3000, die wordt ook 51. Mooi bouwjaar is dat toch, hè, die 75. Hij heet officieel Andre Lauren Benjamin. En samen met Big Boy is hij van de formatie Outkast. En de zanger op de plaat die we zo gaan draaien uit het jaar 2003. Met de hele grappige videoclip. Je moet hem maar eens bekijken. Er zit ook een mama appelsap in. Als je hem weet, heb dan even 013-505-6030.
3: En als je weet wie het Nederlandse nummer daarvan heeft vertaald,
0: ja, dan
3: mag ik
0: het ook
3: laten weten.
0: Ja, zeker, zeker. En dan heb ik iemand die al overleden is in 2002. Helaas, Lisa Lopez. Met de ladies Tion Watkins en Rosanda Thomas vormden ze eind jaren 90 de meidengroep TLC. En TLC, dat zijn de letters van hun bijnamen. T-Balls, Left Eye en Chili.
3: Oh.
0: En in 2002 was Lisa in Honduras om daar vrijwilligerswerk te doen in een kindercentrum. Ze verloor de macht over het stuur toen ze uit moest wijken voor een vrachtwagen en kwam om het leven. De andere vier inzittenden raakten zwaar gewond. En er is nog een documentaire van The Last Day of Left Eye. Dit is TLC met Unpretty. En zometeen natuurlijk die leuke plaat van Outkast. Hey ja!

0: Ja, deze dames die maken eigenlijk vooral R&B muziek. En dit was dan wel een uitzonderingetje, zeg maar. Maar ook wel een hele mooie, vind ik.
1: Het is toch een fantastisch nummer. Ja. Ja. Het is niet wat ik zelf meteen opzet, maar hey.
0: Nee, heerlijk, maar ze zou dus vandaag jarig zijn.
1: Ja, precies.
0: Ze zou 55 zijn, maar het is al 24 jaar geleden.
1: 2002, geloof ik, wat ik zag.
0: Ja, dat is inderdaad verongelukte.
1: Ja.
0: Maar gelukkig hebben we dan de muziek nog. Jorren,
1: ja.
0: We gaan zo meteen al naar uurtje 2. En dan heb jij natuurlijk een leuke case van de week meegenomen. En ja. die is wel actueel, zullen we maar zeggen. Want ja, als je nu naar buiten kijkt, dan zie je hem.
1: Ja, heeft volgens mij te maken met bepaalde dagen.
0: Ja.
1: Dus ik zeg gewoon blijven luisteren en kijken. En dan Zeker. Laat ik het zo weten.
0: Ja, nou dat vind ik een heel goed plan. We hebben dan natuurlijk ook weer een gooie halersplaat. Het is misschien wel een beetje warm, maar gewoon even lekker zweten.
1: Ik moet even kijken.
0: Je moet even kijken.
1: Ja.
0: Ja, jij kent hem wel.
1: Ik ken hem wel, ja.
0: Ja, maar jij mag nog niet...
1: Ik zeg niks. Ik hou wijselijk mijn mond.
0: Dat is goed, dat is goed. Hé, ik had het je beloofd, hè. We gaan dit uurtje afsluiten met de jarige Android 3000. Hij wordt 51 en maakte met The Outcast deze leuke plaat. Tot zometeen in uurtje 2 van Door de Week.
2: Door de Week

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: 8 uur. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
4: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: Het is woensdag. De week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
1: Uurtje 2 van onze uitzending op deze woensdagavond natuurlijk. Het is 27 mei, de laatste woensdag van de maand. Alweer Bjorn Sparidans.
2: Het is inderdaad zo. En ik ben er nog steeds gelukkig bij. Ja. Dus ik ben nog niet omgevallen hier in de hitte van de studio.
1: Ja, maar we hebben een goede airco hier.
2: Hè? En we hebben een fantastische airco en lekker koud water. En acht deur staat op een kiertje, dus wie daarom, doet je wat? En het volgende nummer ben ik... Ach, ik ben weer zo blij, hè? Volgende nummer.
1: Maar we gaan eerst eens even vertellen wat we dit uurtje nog gaan doen.
2: Wat we
1: afgelopen uur hebben gedaan. Want toen hadden wij natuurlijk Jules Keres hier in de studio. Hartstikke leuk. Zijn show aanstaande zaterdag in de Alkaliek. Er zijn nog kaarten. Het begint allemaal om 8 uur. Kijk even op elkeliek.nu, dan kun je de kaartjes bestellen.
2: Ja.
1: En ik heb hier de 2 kaartjes liggen die gewonnen zijn door Jeannette. Dus Jeannette, als je dit hoort, je kunt nog even langskomen om ze op te halen. En anders zorgen we gewoon dat ze bij je terechtkomen.
2: Ja, deur staat open. Dus.
1: Ja, en hou onze socials in de gaten, hè, want regelmatig krijg ik tickets vanuit de Elkeliek om weg te geven. Dus dat is alleen maar leuk.
2: Diverse dingen bij ons, Elkeliek.
1: Zeker. Dus. En noteer dan ook gewoon 013 505 6030 in je telefoon. Het vaste nummer hier van de studio. Daar kun je gewoon naar appen als je iets wil weten. Maar ook om je dus aan te melden voor dit soort acties.
2: Ja.
1: Nou, meekijken kun je natuurlijk weer gewoon ook dit 2e uur op BeekTV.
2: Ja, of op Flow Radio Kijk Live.
1: Ja, en dan zijn er soms wel eens van die mensen die zitten te luisteren of te kijken. En die sturen dan een fotootje dat ze zitten te kijken. Nou, dat vind ik dus zo grappig. Dus nou, zit jij te kijken toevallig? App dan eventjes een fotootje door. 013 505 6030. Dan weten we dat we het niet in ons eentje doen hier, hè?
2: Nee, precies. Dankjewel, Roel.
1: jij zei het al net, Bjorn. Een lekkere plaat uit de 80's, 1988. Ja, als Bjorn hier zit, dan draaien we wel eens dingetjes uit de 80's. Want dat is wel zijn favoriete decennium.
2: Ja.
1: En dit is natuurlijk Roachford met Cuddly Toy. En zometeen een plaatje van Sigala samen met Gabri Ponte en Alex Gaudino.
2: Die ken ik dan weer niet.
1: Nee, maar die is wel...
2: als ik hem hoor misschien.
1: Die is wel lekker. Lekker zomers.
2: Lekker.

0: Ja, hier zit zo'n tu-tu-tu-tu-tu-tu in van Anne-Lee van Voices. Two times. Ja.
1: Inderdaad.
0: Rely on Me is de gala samen met Gabri Ponte en Alex Gaudino. En we gaan eens naar de case van de week, Bjorn.
1: Ja, laat me komen.
2: Dit is de case van de week.
1: Ja, deze week in de case van de week. Een Canadees alternatief rockduo, gevestigd in Toronto, Ontario, Canada. Waar eigenlijk niet zoveel over te vinden is en was. Het zijn de broer en zus Mark en Sharon Costanzo. En ze kunnen bekend zijn bij jullie van de single Steal My Sunshine, waar we zo naar gaan luisteren. De band, genaamd Len, heeft vele extra bandleden gehad en de naam is ontleend aan een schoolgenoot van Mark die Lenny heette. Ze begonnen in 1991 en namen een break in 2005... om vervolgens in 2011 weer bij elkaar te komen. Maar wilden in eerste instantie geen nieuw werk uitbrengen. En toch, in 2012 brachten ze weer een album uit, die overigens werd gepromoot met maar één single. Aangezien het vandaag zonnebranddag is, draaien we Steal My Sunshine van Len hier in Door de Week bij Vlogen.

0: Ja, op de dag van de zonbescherming. Steal My Sunshine van Len. Ja, plaatje uit 1999 toch... in de case van de week.
1: Ja, dit blijft ook een beetje zonnig ook inderdaad.
0: Zeker.
1: Is toch heerlijk.
0: Ja, en nou gaan we schat zoeken. Vind je het goed?
1: Ja, het is lekker weer, dus dit kunnen we net zo goed doen.
0: Ja, Bruno Mars.

0: Ja, dat is best wel een relaxed nummertje, Bruno Mars, Treasure. Maar we gaan toch echt wel naar die gooie Hanelsplaat. Vind je het goed, Bill?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Ik zeg gewoon doen. Door de week.

0: plaat.
1: Ja, en als Bjorn dan hier op links zit, dan denk ik altijd, ja, die gaat altijd een beetje uit zijn dak bij de Gooie Haarlemsplaat. Dat vind ik altijd zo leuk om te zien. En jij thuis kunt dat natuurlijk ook zien, hè, op BeekTV. Zet gewoon je tv aan en ja, kom van die bank af inderdaad. En ik zou zeggen, doe maar lekker mee, want we gaan naar Basket Case van Green Day. Do you

0: jouw vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.

0: The Simple Minds, 1986, Sanctify Yourself.
1: Blijft gewoon een lekkere band, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Hey Bjorn, in het eerste uurtje hadden we natuurlijk hier Jules Keres te gast. En ja, dat was een hartstikke leuk interview. Toen heb ik wel wat moeten skippen, want de live track die doen we normaal in het eerste uur. Maar ik denk, ja,
1: ja,
0: ik vond het met Jules zo gezellig.
1: You win some, you lose some. Maar dit was ook wel belangrijk. En inderdaad zeker. Gezellig. Zeker, ja. Zeker gezellig.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, er moesten inderdaad weer nummertjes uit.
0: Ja, en dat betekent dat wij nu de live track gaan draaien.
1: Oh, gezellig.
0: Die is van Dua Lipa. En zij heeft opgetreden in Mexico. En ik hoorde jou daar straks ook zeggen inderdaad. Wij hebben ook wel eens luisteraars gehad in Mexico. Tenminste, de mannen van Weekend Vibes. Die kregen een appje van dat iemand vanuit Mexico zat te luisteren. Ja, het kan natuurlijk, hè. Floradio.nl.
1: Ja.
0: En dan, ja.
1: Wereldwijd, joh.
0: Zeker.
1: Heel Varenbeek, wereldwijd.
0: Ja, nou, wie weet, wie weet. Maar Dua Lipa, die stond dus ook in Mexico. Zij heeft heel haar concert op een album gezet. En dat pas geleden uitgebracht. Dus ik denk, ja, dan gaan we daar toch wel een plaatje van draaien. En dit is Physical. Good work, everyone. Now you're ready.

0: Ja, Dua Lipa, Physical natuurlijk. De live track. En we gaan eens naar wat weetjes, Bjorn. Want we hadden het al, hè, de dag van de zonbescherming.
1: Ja.
0: Dat is vandaag.
1: Inderdaad, goed smeren als het warm is. En als, tenminste als de zon schijnt natuurlijk. Want ja, je kunt er van allerlei enge ziektes van krijgen. Dus
0: zeker.
1: Smeer die in.
0: Ja, dan is het ook nog de dag van de...
1: Roep het maar.
0: Otter.
1: Is het de dag van de otter?
0: Ja, en de dag van het Atlantische bos.
1: Maar die hebben niet per se iets met elkaar te maken.
0: Nee. Nou, het Atlantische bos dat ligt over de hele oostkust van Brazilië, Argentinië en Paraguay.
1: Zo.
0: Dus dat is nog alles een bos.
1: Dat is een flink bos.
0: Ons bos is er niks bij, zullen
1: we zeggen. Je zegt, ik ga zondagmiddag even wandelen in het bos.
0: Nee, ik ben lang onderweg. Ja, het is een heel belangrijk gebied natuurlijk. Vandaag speciale dag om stil te staan voor de bedreiging natuurlijk ervan. Door klimaatverandering, houtkap en stroperij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Belangrijk.
0: Ja, en dan heb ik ook nog een tune voor jou. Eens kijken of dat jij dit... dit natuurlijk ken je dit, maar dit is wel heel oud. Ik weet zeker dat Frans van Kempen het kent.
1: Die moet dan even appen.
0: Het lijkt wel Bananensplit. Hoor je het?
1: Avro's top pop.
0: Ja.
1: Nou, maar dit is toch wel voor mijn tijd.
0: Dit is de tune uit 1974.
1: Ja, toen was ik er nog net niet.
0: Nee, en toen hadden ze ook nog een andere tune in 1981.
1: Hey, we stop op.
0: Die ken je natuurlijk wel.
1: Ja, precies.
0: Ja. En ik heb er ook nog zo eentje gevonden. Dit is dus een andere. Dit is de meest recente, denk ik.
1: Ja, zover top op natuurlijk recent is, maar...
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Komt-ie aan, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo, gouden ouwe dit.
0: Nou, dat inderdaad. En waarom hebben we het daarover? Vandaag in 1985 vindt Ad Visser op belletjes geweest.
1: Oh, toen is hij
0: vindt het wel mooi geweest. Na 15 jaar top op stopt deze presentator. En Cas van Iersel, dat is zijn opvolger.
1: Dat kan wel eens kloppen, ja. Maar toen heb ik eigenlijk niet veel meer gekeken. Ik keek, ja, Ad Visser vond ik altijd wel gezellig, vond ik wel leuk. Ook wel een bijzondere man, bijzondere stem.
0: Zeker. En Cas van Iersel, ja, hij is natuurlijk Mr. Top op, hè, Ad Visser.
1: Ja. Ja.
0: Cas van Iersel, die houdt het maar één seizoen vol. En de laatste presentator was Bas Westerwil.
1: Ja, en maar die is onlangs... helaas vorige week, volgens mij even uit mijn hoofd, of twee weken geleden, is hij overleden.
0: Ja,
1: klopt.
0: Precies een maand en 3 jaar later wordt de laatste uitzending uitgezonden op 27 juni 1988. Dus eigenlijk was Top op dus maar 3 jaar op tv. 85, 88. Ja. Tenminste met,
1: in ieder geval met...
0: Ad Visser.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dat is niet waar, want hij in 1985 zat hij er al 15 jaar.
1: Ja, precies. Ja, hij begint in 1973.
0: Het zal wel door de warmte komen.
1: Ja, nee, maar Cas van Iersel en Bas Westerwil, die hebben het...
0: Nee, de topop is begonnen volgens mij is eind jaren 60.
1: Ja, misschien nog wel. Ja, 69 of zo, denk ik. Ja,
0: klopt. Ja. Dan gaan we even naar 1995, want de Amerikaanse acteur Christopher Reeves... die raakt vanaf zijn nek verlamd als hij van zijn paard valt en daarbij een dwarslesie oploopt.
1: Hij zit
0: voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Hij was natuurlijk de acteur die Superman speelde.
1: Ja.
0: Opmerkelijk is wel dat dit ongeluk gebeurde 6 dagen na de première van de film Above Suspicion. En in die film speelde Reeve een verlamde man in een rolstoel. Nou, dat is toch raar?
1: Dan krijg je zoiets nou weer...
0: Dat is toch bizar?
1: Ja, dat krijg je nooit.
0: Dat is echt bizar.
1: Als je het moet schrijven voor een film, krijg je het niet verzonnen.
0: Nee, inderdaad. Nou, hij overleed in 2004 na een hartstilstand... In 2004 vandaag, Barry en Robin Gibb die worden ontboden op Buckingham Palace... en krijgen van Prins Charles de eretitel Commanders of the British Empire.
1: Het klinkt echt heel erg... of dat je het gewoon nooit krijgt. Een onderscheiding die gewoon bijna nooit gegeven wordt.
0: Nou, en namens broer Maurice, die een jaar eerder geleden is overleden... neemt zoon Adam de eretitel in ontvangst.
1: Okay.
0: Dus dat was best ook nog wel een emotioneel moment natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan in een school in Coventry in Engeland in 1964. Dus we gaan even heel erg ver terug in de tijd. Vandaag worden 11 jongens naar huis gestuurd.
1: Dat waren niet de Beatles.
0: Nee, dat waren zeker niet de Beatles. Maar die mannetjes die hadden allemaal hetzelfde kapsel als Mick Jagger.
1: En dat mocht niet?
0: Nee, dat mocht niet, schijnbaar.
1: Wat
0: nou, misschien, ik weet niet of die mannen nu nog hetzelfde kapsel hebben. Want de Rolling Stones die zijn gewoon nog actief.
1: Ja,
0: ze hebben gewoon een nieuwe plaat gemaakt.
1: Oh.
2: Home.
0: En dat is deze, dit is In The Stars.
2: Het klinkt al lekker.

0: Wat zijn de vooruitzichten? Dit is het wekelijks weerbericht met Bjorn Sparidans.
1: Voor vanavond is het vrij helder met alleen wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk in kracht af en wordt zwak tot matig. Komende nacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden... en op vele andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Voor morgen. Het wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat bewolking. De wind is zwak tot matig van kracht en komt uit het oosten tot noordoosten. In het zuiden wordt het met 25 tot 28 graden zomers warm. Er volgt een zachte nacht met 15 tot 19 graden. En in het zuidwesten ligt de temperatuur nog een tijd boven de 20 graden. En dat kan natuurlijk invloed hebben op onze nachtrust. Er zijn wolkenvelden en lokaal kan er misschien een buitje voorkomen. Voor een vrijdag met 30 graden. In het binnenland wordt het met 30 graden tropisch warm. En lokaal kan de temperatuur naar 32 graden stijgen. Er zijn zonnige perioden en in de middag verschijnt geleidelijk meer bewolking. Aan het eind van de middag stijgt de kans op een bui. En vooral in de avond en in de nacht na zaterdag kunnen een paar onweersbuien ontstaan. Daarover meer weer bij Weekend Vibes met Jurgen van Eijk.
2: Nog 2 dagen tot het weekend en het wordt alleen maar beter op je radio.

0: mooie samenwerking. Ed Sheeran en Martin Garrix, moet ik zeggen.
1: Onze Nederlandse Martin.
0: Ja, dat bedoel ik. Hey, we gaan eens naar, toch weer naar 1987 voor jou, Bjorn. Maar ook een beetje voor Hubert als je luistert, want die vindt dit ook een fantastische zangeres.
2: Door de week

0: tijdloos deze plaat. Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle. Natuurlijk 1987. Zeg Bjorn.
1: Het is alweer bijna gebeurd.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Bam.
0: Bam. Ja, dat gaan we zeggen. Hey, aanstaande vrijdag dan kun je natuurlijk weer hier luisteren op de zender naar Weekend Vibes met Nick en Jurgen.
1: Jazeker.
0: En dan komt onze voorzitter Kees Bruurs. Ja, toevallig was hij hier, liep hij ook even binnen.
1: Maar, ja, maar hij wilde low profile, hè? Low profile. Ja, wilde niet in beeld.
0: Nee, maar dus vervolgens gaat hij er wel voor staan. Nee hoor, grapje Kees. Altijd welkom, dat weet je. Maar aanstaande vrijdag dan is hij ook, hij heeft zichzelf een beetje uitgenodigd. Want hij gaat dan vertellen over het jubileum van Flow Radio. Want we bestaan 40 jaar.
1: Zeker weten.
0: En ook Beek TV is zeg maar ook ongeveer een jaar geleden zo een beetje opgestart.
1: Ja.
0: En dat wordt allemaal gevierd op 6 juni. En iedereen mag erbij zijn. Van 4 tot 6 in de Gouden Krolis. Het enige wat we vragen is, meld je even aan. Want dan kunnen we kijken hoeveel champagne dan we moeten bestellen natuurlijk.
1: Misschien wel makkelijk.
0: Ja, nou, dan, je kunt kijken op floradio.nl en daar zie je een nieuwsbericht. En dan zie je, daar zit er een knopje. En dan kun je aanmelden. Nou, je
1: stelt eigenlijk
0: ook
1: gewoon niks voor.
0: Je hebt het ook gedaan, toch?
1: Ik heb het net ook gedaan, maar goed. Wij hebben natuurlijk een privé-app.
0: Oh ja.
1: Wij hebben het via de privé-app.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Maar goed, via de website.
0: Ja.
1: Kijk gewoon.
0: Vooral ook,
1: en klik gewoon.
0: Vooral ook oud-medewerkers, fans, mensen die luisteren, mensen die kijken. Maakt niet uit. Als je het gezellig vindt, kom gewoon lekker langs. Dat is allemaal aanstaande vrijdag. Maar dan hebben ze ook, omdat de laatste van de maand is, heeft DJ Bas weer een hele vette mixmarathon. Tenminste, ik heb hem nog niet gehoord natuurlijk, maar het is altijd vet.
1: Het is
0: nooit niet vet.
1: Ja, klopt. Mee eens. Ja, het is altijd lekker.
0: Ja, dus dat kun je natuurlijk allemaal verwachten. Er wordt ook weer gedraaid aan de weekendroulette. En de uitslag van de weekendpol. Want daarop kun je nog stemmen. Hè? Ja, morgenavond vanaf 7:30 staat hij voor je klaar. Op de Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio. En kies dan plaatje 1, plaatje 2. En de verliezer gaat bij ons dan volgende week in de Radio Rebound. En volgende week ben ik hier met Dennis van der Berg. Ik zou zeggen nog een hele fijne avond. Wij gaan dit uurtje afsluiten met die hele lekkere plaat van Sam Fender.
1: Oh, heerlijk.
0: Dit is People Watching. Nou, heb nog een lekkere week. En een fijn weekend alvast. En misschien naar Jules Keres, hè. Doei doei.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningococcum B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is Flow Radio.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
3: One of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
2: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
4: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
2: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken.